U luistert naar de Concertzender. Welkom bij het programma Leven Beethoven. Dit jaar is het 250 jaar geleden dat Beethoven werd geboren en de Concertzender schenkt een jaar lang iedere werkdag aandacht aan de muziek van deze grote componist. Op maandag praten we met een kenner over de muziek die de rest van de week te horen zal zijn tussen 10 en 11 uur. Deze week is onze gast Leo Samama. Vandaag beginnen we met de prelude en fuga in C groot voor strijkkwartet Hes 31. We willen dit jaar namelijk alle werken van Beethoven laten horen, ook de onbekende, zoals bijvoorbeeld dit werk. U hoort het Peres-kwartet.

0: Het Peres-kwartet speelde de prelude en fuga in C groot voor strijkkwartet van Ludwig van Beethoven. We vervolgen deze uitzending van Leven Beethoven met zijn strijkkwartet opus 18 nummer 5 in A groot, gespeeld door het Belcea-kwartet. De keus voor de uitvoerende is overigens van de gast van deze week, Leo Samama, die we ook gevraagd hebben om een korte karakterschets te geven van het kwartet.
1: Opus 18 nummer 5. Hier is Beethoven vooral met Mozart in de weer. Vooral omdat hij het kwartet in A, kuchel 464 van Mozart, als voorbeeld heeft gebruikt voor alle delen. Dus het is wat je zou kunnen zeggen een structureel eerbetoon, een structurele reference.

In deze derde aflevering van Meesters op de Bok, gewijd aan René Jacobs, luisterden we naar de eerste 9 delen van het oratorium Maddalena ai piedi di Cristo van Antonio Caldara. Met Maria Cristina Chia en Rosa Dominguez sopraan, Tereno Bernarda Fink alt, Andreas Scholl contratenor, Ulrich Mesthaler bas en Gert Turk tenor. L'Orchestre de la Schola Cantorum Basiliensis stond onder leiding van René Jacobs. Meer René Jacobs nu natuurlijk en wel uit zijn cd met de expliciete titel René Jacobs,

1977 tot 2007, By Myself. By himself dus. Daaruit drie composities. Eerst twee uitvoeringen met René Jacobs, niet als dirigent, maar als contratenor. We luisteren naar Leçon de ténèbres du Mercredi Saint numéro 3 van Marc-Antoine Charpentier met Judith Nelson, sopraan, René Jacobs, contratenor, William Christie, orgel, Konrad Junghenel, theorbe en Wieland Kuiken, gamba. Daarna volgt het motet O quam pulcra es, O, en het is een langgerekte O, hoe lief ben je toch, van Claudio Monteverdi. Dit motet werd ergens in het begin van de 17e eeuw geschreven, eigenlijk door Alessandro Grandi, die in de leer was bij Claudio Monteverdi. Hij schreef muziek die niet zo polyfoon was als de Renaissance muziek die toen gebruikelijk was, maar koos in plaats daarvan voor een vocale melodie, begeleid door een continuo met kleurrijke en gedurfde harmonieën. Dit motet is een liefdeslied en de tekst komt uit het Hooglied uit de Bijbel. We horen René Jacobs, contratenor, Konrad Junghenel, theorbe en Jaap Terlinden, cello.

Dit waren achtereenvolgens Leçon de Ténèbres du Mercredi Saint, numero 3, van Marc-Antoine Charpentier. En O quam pulchra es van Claudio Monteverdi, met telkens René Jacobs als contratenor. Twee keer een opname uit de cd By Myself van René Jacobs. Uit die cd licht ik nog één uitvoering, en dat is die van de aria Va tacito e nascosto. Ga, stil en heimelijk. Uit de opera Giulio Cesare in Egitto, Julius Caesar in Egypte, van Georg Friedrich Händel, waarin de toen machtigste man van Europa zich uiteindelijk de wet laat voorschrijven door de Egyptische Cleopatra. Jennifer Larmour is mezzosopraan, Derek Lee Ragin, contratenor, en het Concerto Köln staat onder leiding van René Jacobs.

Uit de opera Giulio Cesare in Egitto, Julius Caesar in Egypte van Georg Friedrich Händel, was dit de aria Va tacito e nascosto. René Jacobs dirigeerde het Concerto Köln. We hoorden Jennifer Larmour, mezzosopraan, en Derek Lee Reagan, contratenor. Telemann nu, de meester van de Duitse opera in de eerste helft van de 18e eeuw. Monteverdi had al zijn indrukwekkende L'Orfeo geschreven en Christoph Willibald Gluck zou er nog aankomen met zijn Orfeo et Euridice. In 1726 werd de opera die wunderbare beständigkeit der Liebe oder Orpheus voor het eerst opgevoerd in Hamburg. We luisteren naar het eerste deel van het eerste bedrijf met Dorothea Rüschmann, sopraan, als Orazia en Maria Christina Kier, sopraan, als Ismene. Orazia verzucht: Wie hart is mir das Schicksal doch, wie lange hofft mein Herz vergebens. Maar eerst is er de ouverture. De Akademie für Alte Musik Berlin staat onder leiding van René Jacobs.

René Jacobs dirigeerde de Akademie für Alte Musik Berlin. U hoorde Dorothea Rüschmann en Maria Christina Kia, sopraan. Het meest sublieme werk van Wolfgang Amadeus Mozart is voor mij, en lang niet alleen voor mij, zijn Requiem. Mozarts Requiem werd uitgevoerd op de begrafenissen van Haydn, Beethoven, Schubert, Chopin, Rossini, Berlioz, Goethe en Schiller. Het was en blijft muziek over de dood, in de meest volledige betekenis van dat woord. Maar René Jacobs communiceert het met de grootste levenskracht. Het Requiem van Mozart, schrijft René Jacobs, is subliem, maar we zullen het nooit horen. Het Requiem was een werk dat nog niet af was namelijk en waarvan de voltooiing in handen kwam van Mozarts leerling Josef Eibler en vooral dan van Franz Süssmayer. De partituur die Mozart achterliet toen hij stierf in de vroege ochtend van 5 december 1791 vormt in zijn uitgebreide structuur, zijn extreme verfijning en zijn inspiratie een meesterwerk in wording, maar dus wel in wording. Aan die wording heeft René Jacobs volgens ons bijgedragen. De stemmen zijn meteen warm en rijk als ze voor het eerst in het openingsadagio naar voren stuwen. De eerste inzet van de sopraan is prachtig en zweeft over de gevoelige begeleiding van het Freiburger Barokorchester. Het ensemble legt snel de nadruk op de donkerdere natuur van het werk door de dynamische contrasten te accentueren, zoals in de plotselinge stilte in het midden van de introitus, Requiem Aeternam. Overal bereikte René Jacobs een mooi evenwicht tussen drama met scherpe articulatie en dynamische variëteit en melodische zoetheid. Zijn Requiem behoort zonder meer tot het beste van het beste van zijn repertoire. Deze uitvoering brengt de volledige kracht van de emoties over waarmee Mozart worstelde. U hoort het introitus en de sequentia uit het Requiem van Wolfgang Amadeus Mozart, uitgevoerd door het Rias Kammerchor en het Freiburger Barokorchester onder leiding van René Jacobs. De zonder meer uitmuntende solisten zijn Sophie Karthäuser, sopraan, Marie-Claude Chapuis, alt, Maximilian Schmidt, tenor en Johannes Weisser, bariton.

Onze Britse luisteraars kunnen weer gaan zitten. Michael Jurowski, oftewel Michael Jurowski, dirigeerde de Radiophilharmonie Hannover des Norddeutsche Rundfunks met Meyerbeers vier Fackeltänze. De blazers van de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan spelen nu Pruisische en Oostenrijkse marsmuziek uit de periode 1852 tot en met 1902. We staan eerst stil bij Ferdinand Preis. Hij was lid en kapelmeester van de militaire kapel van de Oostenrijkse infanterie, regiment nummer 38. Zijn beroemdste mars is O du mein Österreich. En het trio uit deze mars komt uit de operette Es Alraunel van Frans van Suppé en stamt uit 1849. De operette is vergeten, maar de mars niet. In 1946, toen Oostenrijk nog geen volkslied had, werd tijdens de voetbalwedstrijd Oostenrijk-Frankrijk deze mars gespeeld.

De blazers van de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan speelden de mars O du mein Österreich van Ferdinand Preis. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met Kärntner Liedermars van Anton Seyffert. Deze Tsjechische en Oostenrijkse componist was vooral actief in Carinthië. En in maart 1861 schreef hij deze mars.

Dat was de Kärntner Liedermarsch van Anton Seyffert. U hoorde de blazers van de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan. We gaan weer terug naar Pruisen en daar was de kapelmeester Ferdinand Radek in Posen, het huidige Potsdam, actief in het 6e Pruisische Grenadierregiment. Met de Fredericus Rex Grenadiermarsch uit 1867 maakte hij een diepe buiging voor de Pruisische koning Frederik de Grote.

Dat was de Fredericus Rex Grenadiermarsch van Ferdinand Radek. U hoorde de blazers van de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan. Zij gaan nu verder met Preußens Gloria van Johann Gottfried Piefke. Deze muzikale Pruisische vechtersbaas schreef deze mars aan het eind van de Frans-Duitse oorlog in 1871.

Dat was de Mars Preußens Gloria van Johann Gottfried Piefke. En u hoorde de blazers van de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan. We gaan weer naar Oostenrijk en staan stil bij Johann Schrammel. Hij was beroemd om zijn schrammelmuziek. Daarnaast speelde hij in verschillende Oostenrijkse militaire orkesten. Zijn beroemdste mars is natuurlijk Wien bleibt Wien uit 1884.

U heeft geluisterd naar de blazers van de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan in Wien bleibt Wien van Johann Schrammel. Deel 6 van Oorlog en Vrede werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

0: Welkom bij de Concertzender met het programma Matchpoint. Een echt zondagmorgenprogramma. Samensteller van het programma is meesterpianist Jeffrey Match, die naast mij zit. Goedemorgen, Jeffrey. En mijn naam is Louis Teurig. Vandaag hebben wij een voortzetting van het vorige programma rond de legendarische pianist Jozef Hofman. Als je moet plaatsen, Jeffrey, vind je Jozef Hofman een belangrijke muzikus?
1: Nou, ik zou geneigd zijn om hem eerder een pianist, muzikant te noemen. In deze volgorde. Hij is niet een muzikus zoals een Edwin Fischer of Arthur Schnabel, maar wel een belangrijke. Vandaag is de persoonlijkheid vaak verborgen in uitvoeringen. Het is niet in de mode om te veel je eigen interpretatie aan een stuk te verbinden. We hebben een wat klinische oertekstperiode achter ons, maar ook een historische uitvoeringspraktijk die volgens wat wij nu denken dicht bij de tijd past. Misschien mede door het gemak waar wij een cd kunnen herhalen, is muziek maken technischer geworden. We willen niet hetzelfde foutje iedere keer terug horen. Veel luisteraars zijn vandaag de dag niet meer op de hoogte van de type muziek maken zoals in de dagen van Hofman. Als het zo kort geleden zo anders is geweest, hoe was het dan in de dagen van Mozart of nog eerder? Ik ben ervan overtuigd dat we geen mogelijkheid hebben om hierachter te komen. De boeken over uitvoeringspraktijken geven ons alleen de algemene conventionele ideeën van de tijd, vaak geschreven door wat mindere talenten in vergelijking met de grootste componisten. Die waren zeker niet conventioneel. Mozart bijvoorbeeld werd destijds beschuldigd van het schrijven van heel moderne chromatische muziek. En hij werd beschouwd als een moeilijk te begrijpen componist. Wat te denken van de grosse fugue van Beethoven. Andere componisten stonden toen ook als te moeilijk te boek. Nu kunnen wij ons dit haast niet meer voorstellen. Misschien zal het luisteren naar de oude opnames ons helpen een klein beetje dichterbij het muziek maken van vroeger te komen. Er zijn natuurlijk artiesten op de plaat met wiens interpretaties je niet helemaal eens hoeft te zijn. Maar je kan desondanks nog steeds gefascineerd luisteren naar de prachtige instrumentale talenten en soms toch hun dazzelingwekkend inzichten in de muziek waarderen. Dit is het geval met Jozef Hofman. Zijn spel maakt duidelijk waarom veel bekende pianisten nog steeds, ondanks al zijn excentriciteiten, hem beschouwen als mogelijk de grootste pianist van de vroege 20e eeuw. Dit waren de dagen waarin muzikanten hun persoonlijkheid misschien soms te veel toonden. Luister eens en maak uw eigen mening. Hij speelt de Chopin Nocturne op. 15 nummer 1 in een live-opname van 1937.

0: U heeft zojuist geluisterd naar Jozef Hofman, die de Chopin Nocturne in Vies Grote Terts opus 15 nummer 2 speelde.
1: Zoals ik al vertelde in het vorige programma, varieerde zijn spel soms tussen de meest zangerige stijl en wat je nu een vulkanische uitbarsting zou noemen. In werkelijkheid kan hij ook buitengewoon explosief zijn. In sommige opnames zullen we dit gaan horen. Misschien klinkt het vandaag wat extreem in ons oren, maar wanneer je openstaat voor zijn original inzichten, zijn touché en zijn manier om de binnenste stemmen van de muziek te laten horen, dan zou je verbaasd zijn. Zoals velen in die dagen was hij niet bang om de tekst te veranderen. Vooral wanneer het ging om een neat structureel detail. Improvisatie was een belangrijk element in vroegere uitvoeringen. Veel componisten, onder andere Chopin en Bruckner, waren vaak onzeker over hun werken en blijven details veranderen in kopieën van studenten.
0: Wat is nu het vervolgprogramma, Jeffrey?
1: We horen nu het vierde pianoconcerto van Beethoven in een radio-optreden. Ze konden toen nauwelijks zijn verbazingwekkend breedte van dynamiek registreren. Luister eens naar de manier waarop hij het begin van melodische lijnen met een sterkere dynamiek meer naar voren brengt. Vooral direct naar orchestrale tutti's. Er waren muzikanten die een reden hadden om dit te doen. Het uitgangspunt was om zo het begin van een zin maar meer te laten opvallen. Een pianist die uitgebreid schreef over dit onderwerp was José Iturbe. Luister ook naar de unieke vingerarticulatie en wonder op zich. En alleen dit is al het beluisteren van deze opname waard. Er zijn 3 of 4 opnames van dit concerto met Hofman, maar ik heb gekozen voor deze versie als de meest bijzonder. Wij horen hem in een radio optreden van 1938 met het vierde concerto met Eugene Ormandy als dirigent. Het is een beltelefoonopname.

0: U hoorde Jozef Hofman in het Beethovens pianoconcert nummer 4 en dat was opgenomen in 1938.
1: Zoals ik al eerder zei, had hij een hekel aan wat hij noemde one-hand pianisten. In de volgende opname hoort u hoe hij de timers uit alle stemmen houdt, soms onverwacht. Dit is vooral belangrijk bij Schumann, die zo gefascineerd was door canons, de muzikale soort natuurlijk.

0: U heeft zojuist van Robert Schumann de derde Kreisleriana gehoord, gespeeld door de virtuose Joseph Hoffmann. Fascinerend hoe je bij deze de stemmen zo eruit haalt.
1: Elke recital of concerto-uitvoering van Hoffmann was een happening. Luister nu naar het briljante spel in deze volgende opname uit zijn Casimir recital van 1938, de most briljante opus 18 van Chopin, en na de manier waarop pianisten in die tijd kleine improvisaties maakten tussen elke werk op het programma. Een overgang tussen de verschillende stemmingen van stukken, vaker dan met een groot gevoel voor humor.

0: Dit was Chopin's Wals Brillant, opus 18, en ook briljant gespeeld. Nu iets heel anders.
1: Kan je wel zeggen. Net als in het vorige programma, denk ik dat het leuk is om iets te horen wat kunstenaars als Hoffman heeft bewogen. Met dit in het achterhoofd heb ik nu een heel vroeg opname uit 1903 van de sopraan Marcella Sembrich uitgekozen, een van zijn favoriete zangeressen. Evenals Battistini overigens. Ze zingt Schubert's Wohin. Ze was ook een zeer talentvol pianist en violist en gaf regelmatig recitals op beide instrumenten. Fasten your seatbelts, please.

0: Nou, dat was ontzettend interessant om te horen en fantastisch. En dit was Marcella Sembrich met Schubert's Bohème. En dat was opgenomen ja alweer in 1903.
1: Onverstoorbaar, hè? 1903, dat je daar even kunt horen hoe men toen zong of speelde.
0: Ja.
1: Het is zo lang geleden. En toch, ja, je hoort natuurlijk wat ruis en zo. Maar toch wel, ondanks dit, toch goed te volgen.
0: Ja, absoluut.
1: Deze volgende opname is, denk ik, één van Hoffmans allerbeste. Met de delicatesse van zijn loopjes en de subtiele dynamiek en les in pianospeel van de hoogste orde. De chante Polonaise op opus 74, nummer 1. En is opgenomen in het jaar 1935.

0: We hoorden Jozef Hofman, die op een subtiele manier Chopin's Chant Polonaise opus 74 nummer 1 speelde. En nu als laatste, Jeffrey.
1: Als een laatste voorbeeld van zijn geweldige controle over pianissimus en zijn klankmogelijkheden, luisteren we nu naar de Berceuse opus 57 van Frédéric Chopin, van een opname van 1937. Hij laat ook extra duidelijk aan het eind klokken horen. Maar telt u hoeveel zijn er?

0: Nou, Jeffrey, ik heb goed geluisterd en geteld. Ik heb er echt 11 geteld. Nou, 11 klokken.
1: Nou, Louis, sorry, niet goed genoeg. Er zijn 15. Maar dat later in de midden, je zou verwachten 12, hè?
0: Ja,
1: toch?
0: Ja,
1: maar
0: ja,
1: toch 11 of 15 is het niet goed. Oké.
0: Nou, u heeft net Jozef Hopman gehoord, die op een hele muzikale manier de Berceuse op. 57 van Frédéric Chopin speelde. Ik hoop dat u van dit programma hebt genoten en nodig u uit om weer te luisteren elke zondagmorgen om 10 uur precies. Als u dit programma nog eens wilt horen, dan is het mogelijk via de concertzender.nl uitzending gemist. En wilt u op dit programma reageren, dan kunt u altijd natuurlijk een e-mail sturen naar jeffreymatch@concertzender.nl.
2: Veel muziek, weinig woorden. Dat is de Concertzender. U kunt ons steunen door vriend of donateur van de Concertzender te worden. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.

U luistert naar het programma van de Concertzender en we gaan in onze programmering verder met een nieuwe aflevering van Oorlog en Vrede, een serie in een proloog, 11 delen en een epiloog. Dit keer deel 7 en die bestrijkt de periode 1914-1918, periode dus van de Eerste Wereldoorlog, een groot trauma, ook voor de Engelse componist Ralph Vaughan Williams. In zijn derde symfonie, die hij de titel meegaf, A Pastoral Symphony, gaat het om deze oorlog. Maar dan wel zo alsof hij het heeft over het prachtige landschap van Cotswold. Hij begon tijdens de Eerste Wereldoorlog in Frankrijk aan deze symfonie. In 1922 klonk het werk voor het eerst in Londen. We horen in het tweede deel mooie solos voor natuurhoorn en natuurtrompet. En daarnaast is er ook in het vierde en laatste deel nog een geheimzinnige, onzichtbare sopraan in de verte te horen. Dit oorlogsrequiem van Vaughan Williams horen we nu met de sopraan Amanda Rowcroft en de London Philharmonic Orchestra onder leiding van Bernard Haitink.

Het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie onder leiding van Yevgeny Svetlanov met de 7e symfonie in B-klein van Mjaskowski. Dan gaan we nu naar Mjaskowski's 10e strijkkwartet in F groot. De componist begon eraan in 1907, maar hij herzag het werk in 1945 en hij koos dan ook als titel Naar oude schetsen. Natuurlijk heeft de componist in deze jaren een hele ontwikkeling doorgemaakt, maar het is vooral een strijkkwartet met de nodige strijd, verwijzend naar de vroege Mjaskowski. En uiteindelijk gaat de zon weer schijnen. Luistert u naar het Taneyev-kwartet.

Het Taneyev-kwartet met het 10e strijkkwartet in F groot van Nikolaj Miaskowski. Dan is hier nog het 6e deel van Miaskowski's Zvenia, opus 65. Hier is opnieuw het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie onder leiding van Yevgeny Svetlanov.

Het zesde deel van Mayakovsky's Zvenia, opus 65, door het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie onder leiding van Yevgeny Svetlanov. Informatie rond deze serie over de Russische componist vindt u op de concertzendersite concertzender.nl. En wilt u nog meer bijzonderheden, dan ziet u daar ook het e-mailadres van de samenstelster van deze serie, Cassandra van Acht.

Dit is de Concertzender met in de komende anderhalf uur alweer deel 21 van de serie met het complete oeuvre van Rossini, met uitzondering dan van de opera's. Vanavond beginnen we met de vocale muziek uit Pêcher de Vieillesse en we gaan van start met het eerste boek uit deze Zonde van de Oude Dag. Dit eerste boek noemde Rossini Album Italiano. En het is een verzameling van liederen en vocale kwartetten. Rossini droeg deze zonde op aan zijn tweede vrouw, Olympe Pélissier. De muziek was vaak te horen tijdens de soirées van Rossini op zaterdagavond. Op deze avonden waren vaak grote namen aanwezig, zowel uit de muziekwereld als uit de adel en de politiek. De pianist Louis Diemet zat hoogstwaarschijnlijk achter een Pleyel piano. Rossini had namelijk een grote voorliefde voor dit merk piano's. Luistert u nu naar het Quartettino i Gondolieri uit het eerste boek van Rossini's Pêcher de Vieillesse.

Dat was het Quartettino i Gondolieri uit het Italiaanse album van Rossini's Pesce de Vieillesse. U hoorde een uitvoering van Suze van Grotel, sopraan, Sylvia Tro Satafé, mezzo-sopraan, Jorge Perdigon, tenor en Ramon de Andrés, bariton. De pianist Julian Reynolds zat achter een pleyel concert grand. Nu kunt u luisteren naar de Rossini-tenor Rockwell Blake met de arietta La Lontananza. Achter de piano zit Antonio Pappano.

Dat was de Arietta La Lontananza van Gioachino Rossini. We gaan meteen door met de wel zeer Spaanse bolero, oftewel Tirana alla Spagnola, uitgevoerd door de mezzosopraan Cecilia Bartoli, begeleid door James Levine.

Ja, dat was Cecilia Bartoli en pianist James Levine met Rossini's Bolero. U luistert naar muziek uit het eerste boek van Rossini's Péché de vieillesse. Dan gaan we nu over naar de Elegia L'ultimo ricordo, gezongen door de bariton Thomas Hampson, begeleid door pianist Jeffrey Parsons.

Rossini's Bolero. U luistert naar muziek uit het eerste boek van Rossini's Péché de vieillesse. Dan gaan we nu over naar de Elegia L'ultimo ricordo, gezongen door de bariton Thomas Hampson, begeleid door pianist Jeffrey Parsons.

Tot slot hoorde u van Rossini eerst Variazioni più strumenti obbligati en daarna zijn zesde sonate voor strijkers. Dit 21ste programma in de megaserie over de complete werken van Rossini werd samengesteld door Cassandra van Acht. Techniek de afgelopen uren was van Wouter Koersen en mijn naam is Thijs Boenger.

Vandaag in Chroniek van de Nederlandse Muziek aandacht voor Bernard Haitink. Nou, die hoef ik toch niet te introduceren. Maar er is toch één dingetje wat ik u graag vertel. Niet veel mensen weten dat hij ook veel Nederlandse muziek heeft uitgevoerd. Haitink's repertoire was zeer breed, ook wat betreft Nederlandse muziek. Het eerste voorbeeld, Ik-Lok van Robert Heppener, een componist van wie Haitink diverse stukken uitvoerde. Het is een opname uit 1967.

Dat was van Robert Heppener, het orkest Verrekijk Lok, door het Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink. Het orkest had artistiek leiders die grote invloed uitoefenden op het beleid. Tot 1974 waren dat componist en muzikoloog Marius Vlothuis en daarna muzikoloog Hein van Rooyen. Vlothuis was al eind jaren 50 zeer enthousiast over de muziek van de toen nog heel jonge Otto Ketting. Hij zette dienstmuziek dan ook vaak op de lessenaars. Eind jaren 70 schreef Ketting zijn feitelijk tweede symfonie en dat is een werk voor saxofoons en orkest. Haitink dirigeerde in maart 1979 de première en daar hoort u nu een opname van.

U hoorde het saxofoonkwartet van Florent Schmid, uitgevoerd door het Quatuor Adolphe Sax. In deze 7e aflevering van de serie Saxofoon hebben we extra tijd over, waarin we u kunnen laten luisteren naar een eigenzinnige uitvoering van Johann Sebastian Bach's 5e cellosuite. U hoort een uitvoering van Henk van Twillert op saxofoon.

En met de suite nummer 5 in D groot van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd op saxofoon door Henk van Twillert, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Saxofoon. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

U luistert naar de Concertzender en wij gaan verder met deel 6 van de serie Tussen Droom en Daad. 1900, Gustav Mahler. In augustus 1900 was de 14e symfonie van Gustav Mahler klaar. Het was een werk zonder de bekende obsessies van Mahler, maar het leek soms op een echte klassieke symfonie. Op het einde van dit werk klinkt een lied uit Des Knaben Wunderhorn. En in deze opname is dat voor de verandering een jongenssopraan van het Tulser Jongenskoor. En dat is Helmut Witek. En verder hoort u het Koninklijk Concertgebouw Orkest onder leiding van Leonard Bernstein.

The Curlew. En dat waren 4 liederen en een interlude. Voor zong de tenor Adrian Thompson. Ook in 1922 schreef Peter Warlock de cyclus Lily Gay. Onder dezelfde titel verscheen in 1920 een verzameling van balladen en verzen van anonieme dichters. En die cyclus, die gedichten werden samengesteld door Victor Neuberg. Peter Warlock heeft daar een aantal liederen van op muziek gezet en u luistert naar de kleine cyclus Lily Gay. Christopher Maltman, bariton, en John Constable, piano, voeren het uit.

De bariton Christopher Maltman zong de cyclus Lily Gay van Peter Warlock. Aan de piano zat John Constable. Dezelfde uitvoerende horen we nu met Peter Warlock's Fancy uit 1924. Het is een alternatief voor een gedicht wat hij al eerder op muziek gezet heeft, het 15e-eeuwse Good Ale. Luistert u naar Peter Warlock's Fancy.

Bring Us Some Good Ale. Zong Christopher Maltman en dat was Peter Warlock's Fancy. Dat de componist Peter Warlock leuk uit de hoek kan komen, horen we nu in het eerste album van zijn Peterisms. Hierin draait het om frivole gedichten uit de Elisabethiaanse tijd. Maar ook de tijd van Hendrik de VIII komt om de hoek kijken. Luistert u naar Adrian Thompson en pianist John Constable.

Tot zover het eerste album, The First Set, van de Peterisms van Peter Warlock. Dan zingt nu bariton Christopher Maltman My Ghostly Fader. En dat is naar een gedicht van Karel van Orléans.

De bariton Christopher Maltman en pianist John Constable hoorden we met het lied My Ghostly Father van Peter Warlock. Dezelfde uitvoerende horen we nu met Bright is the Ring of Words, naar een gedicht van Robert Louis Stevenson.

Right is the Ring of Words van Peter Warlock. Werd gezongen door Christopher Maltman en aan de piano zat John Constable. Christopher Maltman zingt nu de Cyclus Saudades uit 1916. De titel komt uit het Portugees en dat beschrijft melancholische liederen van verdriet over vervlogen tijden. En daarvoor is geen Engels woord. In de Cyclus gebruikt Warlock gedichten van Lee Poe, Callimachus en Shakespeare. We horen duidelijk dat de componist is beïnvloed door Bernard van Dieren. Luistert u dus naar Saudades van Peter Warlock.

Dat was Saudades, cyclus van Peter Warlock. Dan sluiten we dit programma af met nog twee werken van Peter Warlock. De Peterisms, de Second Set en een kort lied, The Bachelor. U heeft geluisterd naar een programma over The English Song, deel 9, en nu over Peter Warlock. Dus nu de Peterisms en The Bachelor. Luistert u naar Adrian Thompson tenor en John Constable piano.

Dit is de concertzender met in het komende uur aandacht voor muziek voor de klarinet als solo-instrument en mede-solo-instrument in Van Lucht tot Toon. We beginnen met een werk van Louis Spoor, de Fantasie en Variaties opus 81 voor klarinet, twee violen, altviool, cello en contrabas. Ook wel genoemd Fantasie en Variaties over een thema van Danzi. De Duitse componist, dirigent en violist Louis Spoor leefde van 1784 tot 1859 en is vrij onbekend bij het grote publiek. Weinig werken van hem worden nog uitgevoerd, maar zijn invloed is groot. Hij was een uitstekend dirigent en de eerste belangrijke dirigent die een stokje hanteerde bij het zwaaien van de maat. Spoor was een tijdgenoot van Niccolò Paganini en streed met hem om de eer aangezien te worden als de belangrijkste violist van die tijd. Hij genoot faam vanwege het organiseren van muziekfestivals. Voor de ontwikkeling van het moderne vioolspel was hij ook belangrijk, want hij heeft namelijk de kindsteun ontworpen. U kunt nu luisteren naar de Fantasie en Variaties opus 81, uitgevoerd door het ensemble Consortium Classicum en de solist is Dieter Klukker. Thank you.

U luistert naar de Concertzender en zojuist hoorde u de Fantasie en Variaties opus 81 voor klarinet, twee violen, altviool, cello en contrabas van Louis Spohr. We gaan verder met een klarinetconcert van de Finse componist Bernard Henrik Krusel. Krusel leefde van 1775 tot 1838. Van een klarinetist uit een militaire kapel kreeg hij op 8-jarige leeftijd klarinetles op een twee-kleppen-instrument. Hij solliciteerde vervolgens naar een baan als klarinetist in die militaire kapel en hij werd al gauw dirigent. Later vertrok hij naar Stockholm. Daar zou hij blijven tot zijn dood. Van 1801 tot 1833 was hij eerste klarinetist van de Hofkapel van het Koninklijk Residentieorkest. Hij genoot bekendheid in het buitenland en maakte diverse reizen naar Petersburg en naar Parijs. Elke zomer in de jaren 1818 tot 1837 gaf hij met zijn militaire kapel concerten waar hij marsen en opera-ouvertures van Weber, Spohr en Rossini, maar ook zijn eigen werk uitvoerde. Hij was lid van de Zweedse Gotisch Gezelschap en schreef muziek op meerdere gedichten. Tegenwoordig is hij vooral bekend vanwege zijn oeuvre voor klarinet. Zijn klarinetkwartetten zijn goed te spelen door een goede amateur, terwijl zijn klarinetconcerten meer eisen aan de speler stellen. Luistert u naar het Concert voor Klarinet en Orkest, nummer 2, opus 5 van Krusel. Solist is Anthony Pay, die wordt begeleid door het Orchestra of the Age of Enlightenment, dat hij tegelijkertijd dirigeert.

Dat was de Grande Sonata van Nicolas Charles Boxa. Boxa was van oorsprong een Fransman, geboren in Montmédy in 1789, en hij begon de 19e eeuw als een succesvol operacomponist en harpist. Maar in 1817 bleek dat Boxa niet echt zuiver op de graad was, want diverse fraude- en vervalsingspraktijken kwamen aan het licht. Hij was betrokken bij vervalsing van documenten en geldwissels. Bij verstek werd hij veroordeeld tot 12 jaar dwangarbeid en een boete van 4000 francs. Boxa vluchtte naar Engeland, zijn vrouw en kinderen achterlatend, en in Engeland maakte hij al snel furoren en hij speelde een belangrijke rol als medeoprichter van de Royal Academy of Music in 1821. In deze periode bleef Boxa een productief componist. U hoort twee nocturnes van hem. De eerste, opus 51, is gecomponeerd voor harp en altviool, de tweede voor klarinet en harp.

U hoorde Elena Gorna op harp en Luigi Magistrelli op klarinet in hun uitvoering van Boxa's Nocturne voor klarinet en harp nummer 1. Ook in Groot-Brittannië was Boxa niet veilig voor zijn verleden. En toen bovendien in 1826 uitlekte dat hij een strafblad had in Frankrijk, moest hij gedwongen zijn ambt bij de Royal Academy of Music neerleggen. Trouwens, zijn leven werd niet echt rustiger hoor. Integendeel, in 1839 haalde hij een nieuw schandaal op zijn hals door er vandoor te gaan met een getrouwde vrouw en wel de getalenteerde sopraan Anna Bishop. Samen reisden ze de wereld over om uiteindelijk voet aan wal te zetten in Sydney. Jammer genoeg was hun geluk daar van korte duur, want kort na hun eerste concert op Australische grond overleed Boxa op 66-jarige leeftijd. Bishop bleef achter met de herinneringen en een nalatenschap van onvergetelijke composities, waaronder Boxa's Petit Mosaïque sur la Création d'Aïden, hier uitgevoerd door Chiara Granata op harp.

Dat was de Timozik sur la création d'Aiden van Boxa, uitgevoerd door Gerard Granata op harp. Deze aflevering van De Wandeling werd samengesteld door Nina den Hollander. Tot het eind van het uur hoort u nog een stukje van Boxa's beroemde harpleerling uit Groot-Brittannië, de Introduction en Rondo van de virtuoos Elias Parris Alvars.

U luistert naar het programma van de Concertzender. We zenden live uit vanuit het muziekmakerscentrum Muziek U in Amsterdam. In het komend uur kunt u gaan luisteren naar de 8e aflevering van de serie Vrouwelijke Componisten. En deze aflevering gaat over Pauline Viardot en Augusta Holmes. De grote 19e-eeuwse operadiva Pauline Viardot Garcia was ook een componiste. Ze schreef vooral vocale salonmuziek, liederen die werden uitgevoerd in de grote salon van haar eigen villa. Op haar 42e nam ze afscheid van de operawereld en begon ze met lesgeven en componeren. Pauline schreef 150 liederen en dat deed ze tussen 1838 en 1905. U kunt er 11 gaan beluisteren in dit programma. Te beginnen met Madrid, gevolgd door Reproche, Géorgienne, Evocation en Ici bas tout la lila meurt. Luistert u naar de mezzosopraan Giorgi Dombrady en de pianist Lambert Boumiller.

pianist Carlo Grante en I Pomeriggio Musicali Orchestra onder leiding van Marco Zuccarini hoorde u met de Indianische Fantasie van Ferruccio Busoni. Voor zijn vrienden die gestorven waren op het slagveld van de Eerste Wereldoorlog schreef Maurice Ravel in 1919 Le Tombeau de Couperin. Ravel laat de muziek van Couperin de revue passeren. U hoort het Cleveland Orchestra onder leiding van Pierre Boulez.

Tot zover Le Tombeau de Couperin met de Cleveland Orchestra onder leiding van Pierre Boulez. Nu twee werken van Francis Poulenc uit 1918. We beginnen met de sonate voor twee klarinetten. U hoort klarinettisten Daniel Paloyan en François Slusny.

De klarinettisten Daniel Paloyan en François Slusny speelden de sonate voor twee klarinetten van Francis Poulenc. We luisteren nu naar de pianisten Jean-Luc André en Roland Conny, en wel met de sonate voor twee piano's van Poulenc.

Tot besluit van dit programma hoorde u de sonate voor twee piano's van Francis Poulenc. Ze werd uitgevoerd door Jean-Luc André en Roland Conil. Cassandra van Acht stelde dit programma voor de concertzender samen.

U luistert naar de Concertzender met deel 7 van Richard Wagner, 200 jaar. Op 6 juli 1843 ging het grootste koorwerk van Richard Wagner in première, Das Liebesmahl der Apostel. Dat alles vond plaats in de beroemde Frauenkirche in Dresden. In deze Bijbelse scène neemt Wagner ons mee naar het Pinksterfeest. De apostelen ontvangen de Heilige Geest. Er zijn heel wat mensen voor nodig voor dit werk. Een mannenkoor van pakweg 1200 man, waarvan 40 op de zangzolder in de kerk en de rest in groepen opgedeeld. Achter het koor zit het 100-koppig orkest. Eerst zingt het koor a cappella en als de Heilige Geest op de apostelen neerdaalt, dan horen we de stemmen van boven in de kerk en het orkest. Muzikaal zijn we in de wereld van Richard's Tannhäuser. Maar aan de andere kant wijst dit ook al vooruit naar de graalscènes uit Wagner's Parsifal. U gaat het allemaal horen met de mannen van het Singvereins der Gesellschaft der Musikfreunde Wien en het Wiener Kamerkoor. Verder ook nog de mannen van het Philharmonisches Koor Dresden en ook het Jeugdkoor Dresden. En Michel Plasson dirigeert dit alles, plus de Dresdner Philharmonie. Hier is Das Liebesmahl der Apostel.

Das Liebesmaal der Apostel van Richard Wagner, door diverse mannenkoren uit Wenen en Dresden en de Dresdner Philharmonie onder leiding van Michel Plasson. In 1848 doet Wagner mee aan de revolutie in Dresden. Zijn mede-revolutionairen komen in de gevangenis terecht, maar Richard niet. Met de hulp van Franz Liszt krijgt hij asiel in Zwitserland. Daar ontmoet hij het echtpaar Otto en Matthias.

Mathilde Wezendonck. Voor de zus van Mathilde, Marie Loekenmeier, schrijft Wagner in mei 1854 een Züricher Wie Liebchenwalzer. En die wordt hier gespeeld door Nina Kaftaradze.

Nina Kavtaradze speelde Wagners Züricher Wieliebchenwalzer. Er zijn boeken volgeschreven over de relatie tussen Mathilde Wesendonck en Richard Wagner. En wat het ook geweest is, het heeft mooie muziek opgeleverd. Zoals de Wesendonck-lieder uit 1857 en 1858. Die liederen zijn geschreven op gedichten van Mathilde Wesendonck. En er zijn verschillende versies van dit werk. We gaan luisteren naar een versie voor vrouwenstem en piano door de mezzosopraan Gundula Schneider en de pianiste Felicitas Strack.

De mezzosopraan Gundula Schneider zong de Wezendonklieder van Richard Wagner, met Felicitas Strack aan de piano. Voor Mathilde Wezendonk schrijft Wagner in 1856 de Notenbrief für Mathilde Wezendonk. En de Wagner-kenner hoort duidelijk dat de tweede acte van Wagners Tristan und Isolde hier al om de hoek komt kijken. De pianiste is weer Nina Kaftaratje.

De Notenbrief für Mathilde Wesendonck van Richard Wagner door de Russische pianiste Nina Kaftaratje. Nina gaat verder met een werk uit 1861, In das Album Fürstin M. Wagner schreef het voor vorstin Pauline von Metternich, de echtgenote van de Oostenrijkse gezant in Parijs. Zij heeft ervoor gezorgd dat de tweede versie van Wagners Tannhäuser in Parijs werd opgevoerd. En dit pianowerk was Wagners dank daarvoor.

Nina Kaftaratje met Indas album Fürstin M van Richard Wagner. Dan nu nog de pianist Ist van Lantos met En Rêve van Franz Liszt.

Van Franz Liszt was dat En Rêve met de pianist István Lantos. Waarmee we nog wat nadromen in deze laatste aflevering. In deze aflevering 7 van de serie Richard Wagner 200 jaar. Samengesteld door Cassandra van Acht. Alle gegevens vindt u op concertzender.nl.

Orgelwerk. Oude muziek op historische orgels elke tweede maandagavond van de maand tussen 7 en 8 uur. In dit programma is de langlopende serie Onbekende Orgels in Groningen te horen, met voornamelijk barokmuziek. Luister dus naar Orgelwerk.

Dag, dag. Dit is de Concertzender met het programma The English Song. Aflevering 10 alweer. Met vanavond William Walton en daarna muziek van Peter Warlock. Zoals ik u vorige week al heb laten horen. Nu eerst William Walton. Hij leefde van 1902 tot 1983. Hij heeft niet echt heel veel liederen geschreven. Maar deze liederen mogen er wel zijn. Al op zijn 16e schreef hij zijn eerste lied, The Winds, naar een gedicht van Charles Swinburne. Voor u zingt nu de sopraan Felicity Lott samen met de pianist Graham Johnson.

That was The Winds van William Walton, gezongen door Felicity Lott. 2 jaar daarna schreef hij al een volgend lied. En dat hoort u duidelijk dat hij ook een ontwikkeling maakte in Tritons. Triton, dat is de zoon van Poseidon. Luistert u nu naar Martin Hill, tenor, en Graham Johnson, piano in Tritons.

Tweetens van William Walton, gezongen door Martin Hill. In 1942 schreef Louis MacNeices het hoorspel Christopher Columbus in opdracht van de BBC. Hiermee herdacht men dat Columbus 450 jaar geleden Amerika had ontdekt. William Walton schreef hiervoor de muziek. Hieruit horen we nu Beatrice Song. En weer horen we de sopraan Felicity Lott en de pianist Graham Johnson.

De sopraan Felice Dilot zong het lied van Beatrice van William Walton. In 1936 werd Shakespeare's As You Like It verfilmd. William Walton componeerde daarvoor de muziek. Helaas werd het lied Under the Greenwood Tree eruit geknipt. Een jaar later publiceerde Walton echter dit als een normaal zingbaar lied zonder de film. Dat beluisteren we nu met tenor Martin Hill en pianist Graham Johnson.

Under the Greenwood Tree van William Walton en de tekst van William Shakespeare. Voor u zong Martin Hill en Graham Johnson op de piano. William Walton werd in 1922 eigenlijk ineens beroemd met het werk Façade, Façade, naar abstracte gedichten van Edith Sitwell. Walton was nogal bekend bij de familie Sitwell en trok veel op met Edith Sitwell. Bij de eerste uitvoering declameerde de dichteres 21 gedichten en verder speelde er ook nog een kamerensemble. Ongeveer 10 jaar daarna bewerkte de componist de eerste 3 gedichten tot 3 liederen voor stem en piano. Luistert u nogmaals naar sopraan Felicity Lott en we beginnen met Daphne.

Old Sir Folk, zong Felicity Lott. Dat was het laatste van de drie liederen van William Walton uit Façade. We laten u nog drie liederen horen, ook uit Façade. En nu gezongen door Martin Hill en de pianist Graham Johnson. Maar dit zijn bewerkingen door Christopher Palmer. Christopher Palmer leefde van 1946 tot 1995. Nogmaals dus, drie liederen uit Façade.

0: to swim, and thus forbids the birds to sing.
1: Martin Hill liet even hier een ware stemacrobatiek horen in de Popular Song van William Walton, maar in een versie van Christopher Palmer. Van William Walton keren we nu terug naar Peter Warlock. En als ik zeg terug, dan bedoel ik dat we daar in het vorige programma heel veel aandacht aan gaven. We luisteren dadelijk naar de tenor Andrew Kennedy en pianist Simon Lepper. U hoort liederen van Warlock uit de 20e jaren van de vorige eeuw. We beginnen met In an Arbor Green, naar een gedicht uit de 16e eeuw van Robert Weaver.

in an Arbor Green from Peter Warlock, who ordered it tenor Andrew Kennedy en pianist Simon Lepper. Dezelfde uitvoerder gaan nu verder met Autumn Twilight, naar een gedicht van Arthur Symons. Een mooi lied dat de componist ook opdroeg aan deze dichter, en het is Warlock's lievelingslied.

Andrew Kennedy zong het lied Autumn Twilight van Peter Warlock. Vervolgens luistert u nu naar Late Summer, opgedragen aan componist Roger Quilter, een van die andere beroemde Engelse componisten. En dit keer op een gedicht van Edward Shanks, Late Summer.

Peter Warlock's Late Summer werd uitgevoerd door de tenor Andrew Kennedy en de pianist Simon Lepper. Dan luistert u nu naar Peter Warlock's Pretty Ringtime, een prachtig lied op tekst van Shakespeare uit As You Like It, Pretty Ringtime.

Sweet lovers love the spring. It was a lover and his lass. Pretty Ringtime was de titel van Peter Warlock. Andrew Kennedy zong het en Simon Lepper speelde piano. Luister nu naar een ander lied van Peter Warlock, Hannaker Mill, naar een gedicht van Hilaire Belloc.

Never a Plowman in Hennaker Mill. Een gedicht van Hilaire Belloc. En dat gedicht zette Peter Borlock dus op muziek. Dat deed hij hetzelfde, ook met een ander gedicht van Hilaire Belloc. En dat heet My Own Country. Andrew Kennedy, tenor, zingt het. Simon Lepper speelt weer piano.

prachtige tekst van Hilary Belloc. De tekst die Peter Warlock op muziek zette in My Own Country. Andrew Kennedy tenor en Simon Lepper piano. Tot zover even de pianist, want die mag nu aan de zijkant gaan staan. En op het podium verschijnen het Pavio Quartet, of de Pavio Quartet. Samen met tenor Andrew Kennedy horen we nu van Warlock Sleep. Dit keer gebruikte de componist een fragment uit een toneelstuk van de 17e eeuw John Fletcher, The Woman Hater. Sleep.

Sleep. Dit keer dus van Peter Warlock. Het gedicht werd namelijk ook door anderen wel gebruikt, andere Engelse componisten. Peter Warlock schreef dit dus en Andrew Kennedy en het Paveo Quartet begeleiden hem daarin. We luisteren nu naar een anoniem gedicht uit de 15e eeuw van Warlock. Adam Lay Bounden. Andrew Kennedy tenor zingt het weer en Simon Lepper is de pianist.

Het verhaal over een appel in Adam Leigh E. Bounden van Peter Warlock. U hoorde wederom de tenor Andrew Kennedy. Dan gaan we verder met een slaaplied uit de 16e eeuw. Voor de tekst tekent John Philip, Cradle Song.

My Beautiful Baby in Cradle Song, een lied van Peter Warlock. Andrew Kennedy, tenor, zong het en Simon Lepper speelde piano. Ook Percy Bysshe Shelley schreef een gedicht, Music Where Soft Voices Die. En Warlock zette dat gedicht op muziek. Luistert u naar Music Where Soft Voices Die.

De tenor Andrew Kennedy zong en Simon Lepper speelde piano in het lied van Peter Warlock, Music Where Soft Voices Die. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met And Wilt Thou, naar een gedicht uit de 16e eeuw van Sir Thomas Wyatt.

Dat was van Peter Warlock and Wilt Thou, met de tenor Andrew Kennedy en pianist Simon Lepper. Kort maar prachtig is het Gillian and Barry uit een toneelstuk van de 17e eeuw Francis Beaumont. Hoe Peter daarmee is omgegaan horen we nu met de tenor Andrew Kennedy. Gillian and Barry.

Gillian en Barry, kort maar krachtig, zoals ik al zei. Andrew Kennedy, tenor, en Simon Lepper, piano. Was dit tot slot. Dit was het programma The English Song met muziek van William Walton en Peter Warlock. Ik heb nogal veel titels genoemd en wilt u dat nog eens rustig nalezen? Kijkt u dan op onze site www.concertzender.nl. Daar vindt u een heel programmaoverzicht. Ons volgende programma over The English Song zal gaan over Hubert Parry. En tot de tijd ons toelaat, tot het einde van dit programma, laat u vast muziek horen van Hubert Parry.

Welkom bij Zuiver Klassiek, ons programma met puur klassieke muziek. De uitzending van vandaag wordt gevuld met maar één werk, de magistrale Messa di Gloria uit 1820 van Gioachino Rossini. Veel missen, twee om precies te zijn, heeft Rossini niet op zijn naam staan, maar wat hij schreef mag er zijn. Vandaag zijn Messa di Gloria. Die heet zo omdat behalve het Gloria van de Latijnse mis alleen nog het Kyrie meegecomponeerd is. Dus geen Credo, Sanctus en Agnus Dei. De uitvoering die we u laten horen is die van Neville Marriner met zijn Academy of St. Martin in the Fields, koor en orkest met als soliste Sumi Yo, sopraan, Anne Murray, alt, Francisco Araiza en Raúl Jiménez, tenor en Samuel Remy, bas. De Messa di Gloria van Gioachino Rossini.

Dat waren 5 geistliche lieden van Carl Philipp Emanuel Bach naar gedichten van Sturm. De laatste 2 looplied voor das Seelenleiden Jesu en tenslotte Passionslied. U hoorde de bariton Klaus Mertens, die werd begeleid op fortepiano door Ludger Remy. En dan tenslotte van Wolfgang Amadeus Mozart, ook vocaalwerk, eerst instrumentaal, het Salve Regina. Quis te comprehendat in S groot en in Te Domine Speravi in S grote terts. U hoort de sopraan Marina Olevic en verder vocaal ensemble Ingolstadt en het Georgisch Kamerorkest onder Frans Hauk van Mozart dit dus.

0: Dat was muziek van Wolfgang Amadeus Mozart, Salve Regina, Quis te comprehendat en tenslotte dit In te Domine Speravi. Met de sopraan Marina Olevich, het vocaalensemble Ingolstadt en ook het Georgisch Kamerorkest onder leiding van Frans Hauk. Tot slot van dit uur zwerven door de klassieke periode met Carl Philipp Emanuel Bach en Mozart. Samenstelling Jan Kruid. Bedankt ook weer aan Muziekweb in Rotterdam. .nl
1: Welkom bij de Concertzender met in het komende uur de 9e aflevering in de serie België. In deze 10-delige serie reizen we door het muzikale landschap van onze zuidenburen. In deze aflevering staan twee grote Waalse componisten uit de vorige eeuw centraal. André Souris en Jozef Jongen. André Souris hoorde bij de eerste surrealisten in België. Maar hij was ook een multitalent en was actief als dirigent, muzikoloog en muziekpedagoog. Ook hield hij zich bezig met oude muziek. Op een concert in februari 1926, georganiseerd door de Brusselse surrealisten, klonken Trois Inventions pour Orgue van Souris. De componist was geïnspireerd door de straatorgels van het Leger des Heils. De melodieën van deze orgels werden door Souris compleet in stukken gehakt en verdraaid. Luistert u naar een opname waarin de originele orgelboeken worden gebruikt en u hoort Arnaud Moyencourt op een antiek Mignon straatorgel.

0: Dat waren Trois Inventions pour Orgue van André Souris. Het meest surrealistische werk van Souris is zijn cantate Quelques airs de Clarice Juranville. Dit werk werd in 1928 uitgevoerd om lijst met tekeningen van de beroemde René Magritte. We horen nu de cantate in een uitvoering door Anne-Catherine Gillet, sopraan, Philippe Terceleer, piano en het Danel strijkkwartet.
1: C'est moi qui te regarde, mais toi qui me regardes. Ce soir, ton frère te parlera.

départ.

Dit was het surrealistische Journal du Diamant van André Souris met Marcel Dossogne, verteller, en Philippe Terselier, piano. In 1936 kwam het tot een breuk tussen Souris en de surrealisten. André Souris was in de leer gegaan bij dirigent Herman Scherchen en was nu actief als dirigent. In 1937 schreef hij Regaine, hoorspelmuziek voor een nieuwe versie van Gogol's Neus van Gabriel Fichet. Deze karikaturale en sarcastische muziek wordt nu gespeeld door Baudouin Giot fluit, Karel Schoofs hobo, Jean-Michel Charlier clarinet en André Pichal hoorn en Bob Permentier fagot.

Dit is de Concertzender en dat was Regaine van André Souris, gespeeld door Baudouin Giot fluit, Karel Schoofs hobo, Jean-Michel Charlier clarinet, André Pichal hoorn en Bob Permentier fagot. We gaan verder met een aantal werken uit de neoclassieke periode van André Souris. Allereerst hoort u Comptine pour enfants sinistres uit 1942, direct gevolgd door het Pièce pour alto et piano uit 1944.

Mozarts eerste fagotconcert in Bes, KV 191 in de versie voor Arfonium. U hoorde het met Roland Frösche en de Capella Istropolitana onder leiding van Dominique Roggen. Ook het volgende fagotconcert wordt geregeld gespeeld op Arfonium. Het gaat om het fagotconcert in F, opus 75 van Carl Maria von Weber. Ook dit keer

Nou, Roland Frasser kon zich lekker uitleven op het Euphonium in Webers Fagotconcert in F. Hij werd begeleid door de Capella Istropolitana onder Dominique Roggen. In het tweede deel uit zijn eerste strijkkwartet, opus 11, oftewel het Andante Cantabile, citeert Tchaikovsky een oud-Russisch volkslied, getiteld Ei Ugnjem. Later verschenen er heel wat bewerkingen van dit Andante Cantabile, en dit stuk kon daar ook best tegen. Wij horen nu een versie voor euphonium en orkest.

Dat was het Andante Cantabile uit Tchaikovsky's Opus 11 met Roland Fröscher op euphonium. Dominique Roggen dirigeerde de Capella Istropolitana. We hebben voor u nog een toegift en dat is het tweede deel uit de Partita voor 6 pauken en orkest in C van Georg Drushetsky. Een bohemer die leefde van 1745 tot 1819 en de kost verdiende als slagwerker in een militair orkest. Achter de pauken zit Alexander Peter en hij dirigeert ook nog even het Philharmonisches Kammerorchester Dresden. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

Voor de exacte programmagegevens is het beste adres nog altijd een internetadres. Hier komt het: www..

U luistert naar het programma van de Concertzender. En in het komend uur kunt u gaan luisteren naar deel 8 van de serie Van Violone naar Contrabas. En we hebben het nu over de periode 1766-1767. Ook in de bibliotheek van Mecklenburg voor Pommeret in Schwerin is dat, zijn er nog violoneconcerten te vinden. Die violone is de barokke voorloper van de contrabas. Maar in de 18e eeuw werden er nog violoneconcerten geschreven. En deze concerten komen ook weer uit de verzameling van Matthias Sperger. Voordat hij een contrabasvirtuoos zou worden, speelde hij namelijk op de violone. De contrabassist Edix van Ruys speelt zo dadelijk 2 violoneconcerten en dit op een bijzondere contrabas. Maar dan wel 1 met de speeltechniek van de violone uit de 18e eeuw. We beginnen met het eerste violoneconcert in S groot uit 1766-1767. En dat is van Darrel Ditters van Ditterdorf. Op contrabas, zoals gezegd, Edixon Ruys. En verder hoort u het Orchestra Sinfonica Simon Bolivar onder leiding van Christian Vasquez.

U hoorde contrabassist Erickson Ruiz. Hij speelde het eerste violoneconcert in S groot van Von Dittersdorf. En dezelfde uitvoerende horen we nu nog in het eerste violoneconcert in S groot van Frans Anton Hofmeister.